0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. De ochtendeditie.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de leven.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Zaterdag 19 september, 7 uur. In de kerk van de heilige Johannes de Doper begint om 7 uur een gezamenlijke viering van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie. Thema veerkracht. Samen nadenken over veerkracht. Iets wat in deze tijd brood nodig is. De kerken kampen met de nodige problemen. De samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller, makkelijke troost zoeken in de kerk. Maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. De muziek van Koor Chantus onder leiding van Geert Omta helpt daarbij. En de teksten die vanuit de Oecumenische Werkgroep geschreven worden door Klasine Nanne, Jos Frumeau en Letty Oosterhof willen ook bemoedigen. Maar in alles hebben we elkaar nodig als kerken en dorpelingen. En daarom is deze viering onmisbaar. En misschien het belangrijkste, de koffie en ontmoeting na afloop. Plaats Kerk aan de Herenweg in Schorel. Herenweg 171. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Een greep uit het programma. Vrede vraagt om doen. Van 19 tot en met 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de Ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Er wordt gewandeld langs de namen van mensen die ooit uit Bergen werden weggevoerd. Er klinkt Oekraïense muziek. Er wordt gedanst, gezongen, geschreven en stilgestaan. Zelfs het patatje oorlog heet een week lang patatje vrede. Zo wordt vrede tijdens deze Vredesweek iets wat je in Bergen overal kunt tegenkomen. Want vrede is meer dan het zwijgen van wapens. Vrede begint ook dichtbij, wanneer mensen naar elkaar luisteren, elkaar niet uit het oog verliezen en iets durven te doen voor een ander. Daarom nodigt de werkgroep Vredesweek iedereen uit om mee te doen. Niet omdat wij de wereldvrede vanuit Bergen kunnen organiseren. Wel omdat niets doen geen optie is. Bijaardier Klaas de Haan opent zaterdagmiddag 19 september... om 14:00 de Vredesweek met een live carillonconcert. De muziek klinkt over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klinken, worden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren op het kerkplein. Ontmoet elkaar en schrijf een wens op het vredeslint. Welke wens voor vrede draag jij mee? Daarna om 15:00 in de Ruïnekerk het politiek dialoog. Wat vraagt vrede van ons? Zondag 20 september om 10:00 de Vredeszondag, de dienst in de Ruïnekerk, welke ook wordt uitgezonden via RTV 80, dus de televisie. Doorlopend deze dag en alle andere dagen, ruimte voor vrede in de Ruïnekerk, naar onderstaand programma tot 17:00. Vredeslint, klokken voor vrede, proef de vrede, ijs voor vrede. Direct na de kerkdienst houdt de kinderburgemeester een korte toespraak en helpt om het vredeslint zichtbaar op te hangen en bevestigt ook zelf een lintje met een boodschap aan het lint. Zo worden alle inwoners uitgenodigd om het verlangen naar vrede zichtbaar te maken en krijgen de vredeswensen van de bezoekers een plaats in onze samenleving. Vrede beleef je niet alleen tussen de muren van een kerkgebouw, maar is overal in onze samenleving te vinden waar mensen respectvol en met zorg met elkaar omgaan. Vervolgens in de Ruïnekerk om 12:00 cultuur en vrede. Oekraïne, meer dan een land in oorlog. Om 19:30 s'avonds Sinebergen voor vrede. Silent Vloed. Maandagavond 21 september van 20:00 to 21:00... muziek, taal en stilte. Organist Frank van Wijk bespeelt het orgel. Deze avond wordt via RTV 80 uitgezonden. Dinsdag 22 september van 2:00 to 3:30... wandelen voor vrede. Woensdag de 23e om 2:00... woorden voor vrede. 14:30... Sinebergen voor vrede. 19:30 s'avonds in het Vredeskerkje, klanken voor vrede. Donderdag de 24e september, 19:00, samen voor vrede. Oekumenische Taizé-viering in de Petrus- en Pauluskerk. Het volledige programma is te vinden op de site ruinekerk.nl. Op woensdag 23 september om 19:30 de Oecumenische Vredesvespers in de PKN-kerk te Egmond aan Zee. Voorgangers daarbij dominee Tjalling Huisman, pastoor Sandra van de Helm en de kapelaan Mario Adjou. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergen is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de Montgomerystraat in Egmond aan Zee. Dankzij de nieuwe woonvorm kunnen zij een nieuwe eigen plek vinden in een woningmarkt waar betaalbaar woonruimte schaars is.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkopen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod op voor enkele straten in Amsterdam. Ook moet de man ruim €6.000 schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Ouddorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct één verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Het OM overweegt vervolging voor de inzet van een veegwagen om asbest op te ruimen na de nieuwjaarsbrand in Noord-Schouwoude. Dat blijkt uit informatie die het NAD na een WOO-verzoek van de veiligheidsregio ontving. Het commandoteam dat over de nasleep van de brand ging, zou de veegwagen niet hebben mogen inzetten. Deze zou asbestdeeltjes verder hebben kunnen verspreiden. De boete is maximaal €45.000. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Indien wel zijn Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké. Okay.

0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er van in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk, het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar. Dus ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen me laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Zo erg is het
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingen cursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisette.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
4: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
2: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indira Wels en Arjan Posma. Dag Arjan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: Er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja. En hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog een grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huilen.
0: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Marjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkopen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod op voor enkele straten in Amsterdam. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC De Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen te schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgden wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Nou, maar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijk verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffing aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk maken en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Wagenweg in Alkmaar. De bestuurder werd aangetikt door een automobilist en kwam hard ten val. De automobilist is doorgereden. De motorrijder is na de eerste hulp door de ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Zijn motor liep lichte schade op door de val. De politie doet onderzoek naar het ongeval en probeert de doorrijder te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug?

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat die totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
1: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas even laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar korte files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 4 kilometer. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 5. A27 verderop richting Gorkum tussen Hilversum en Knopend Rijnsweert 4 kilometer. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Kaagdorp 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Zaterdag 19 september, 7 uur. In de kerk van de heilige Johannes de Doper begint om 7 uur een gezamenlijke viering van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie. Thema veerkracht. Samen nadenken over veerkracht. Iets wat in deze tijd brood nodig is. De kerken kampen met de nodige problemen. De samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller, makkelijke troost zoeken in de kerk. Maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. De muziek van Koor Chantus onder leiding van Geert Omta helpt daarbij. En de teksten die vanuit de Oecumenische Werkgroep geschreven worden door Klasine Nanne, Jos Frumeau en Letty Oosterhof willen ook bemoedigen. Maar in alles hebben we elkaar nodig als kerken en dorpelingen. En daarom is deze viering onmisbaar. En misschien het belangrijkste, de koffie en ontmoeting na afloop. Plaats Kerk aan de Herenweg in Schorel. Herenweg 171. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Een greep uit het programma. Vrede vraagt om doen. Van 19 tot en met 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de Ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Er wordt gewandeld langs de namen van mensen die ooit uit Bergen werden weggevoerd. Er klinkt Oekraïense muziek, er wordt gedanst, gezongen, geschreven en stilgestaan. Zelfs het patatje oorlog heet een week lang patatje vrede. Zo wordt vrede tijdens deze Vredesweek iets wat je in Bergen overal kunt tegenkomen. Want vrede is meer dan het zwijgen van wapens. Vrede begint ook dichtbij, wanneer mensen naar elkaar luisteren, elkaar niet uit het oog verliezen en iets durven te doen voor een ander. Daarom nodigt de werkgroep Vredesweek iedereen uit om mee te doen. Niet omdat wij de wereldvrede vanuit Bergen kunnen organiseren. Wel omdat niets doen geen optie is. Bijadier Klaas de Haan opent zaterdagmiddag 19 september... om 14:00 de Vredesweek met een live carillonconcert. De muziek klinkt over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klinken, worden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren op het kerkplein. Ontmoet elkaar en schrijf een wens op het vredeslint. Welke wens voor vrede draag jij mee? Daarna om 15:00 in de Ruïnekerk het politiek dialoog. Wat vraagt vrede van ons? Zondag 20 september om 10:00 de Vredeszondag, de dienst in de Ruïnekerk, welke ook wordt uitgezonden via RTV 80, dus de televisie. Doorlopend deze dag en alle andere dagen, ruimte voor vrede in de Ruïnekerk, naar onderstaand programma tot 17:00. Vredeslint, klokken voor vrede, proef de vrede, ijs voor vrede. Direct na de kerkdienst houdt de kinderburgemeester een korte toespraak en helpt om het vredeslint zichtbaar op te hangen en bevestigt ook zelf een lintje met een boodschap aan het lint. Zo worden alle inwoners uitgenodigd om het verlangen naar vrede zichtbaar te maken en krijgen de vredeswensen van de bezoekers een plaats in onze samenleving. Vrede bleef je niet alleen tussen de muren van een kerkgebouw, maar is overal in onze samenleving te vinden waar mensen respectvol en met zorg met elkaar omgaan. Vervolgens in de Ruïnekerk om 12:00 cultuur en vrede. Oekraïne, meer dan een land in oorlog. Om 19:30 s'avonds Sinebergen voor vrede. Silent Vloed. Maandagavond 21 september van 20:00 to 21:00... muziek, taal en stilte. Organist Frank van Wijk bespeelt het orgel. Deze avond wordt via RTV 80 uitgezonden. Dinsdag 22 september van 2:00 to 3:30... wandelen voor vrede. Woensdag de 23e om 2:00... woorden voor vrede, 14:30... Sinebergen voor vrede. 19:30 s'avonds in het Vredeskerkje, klanken voor vrede. Donderdag de 24e september, 19:00... samen voor vrede. Oekumenische Taizé-viering in de Petrus- en Pauluskerk. Het volledige programma is te vinden op de site ruinekerk.nl. Op woensdag 23 september om 19:30... de Oekumenische Vredesvespers in de PKN-kerk te Egmond aan Zee. Voorgangers daarbij dominee Tjalling Huisman, pastoor Sandra van de Helm en de kapelaan Mario Adjou. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar rijdt het langzaam bij Amstelveen Stadshart. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het oponthoud is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond AZ Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFAS-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Altdorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaar worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijke bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden aangevraagd om de bodem te verstoren. Voor nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Alkmaar is buiten de prijzen gebleven tijdens de uitreiking van de jaarlijkse World Green City Awards in de Italiaanse stad Bari. Alkmaar was een van de 3 finalisten die kans maakte op de Living Green for Water prijs. Deze prijs gaat naar de stad met de mooiste initiatieven voor waterbeheer en vergroening. Verantwoordelijk wethouder Robert de Beest is evengoed trots op de resultaten en de internationale erkenning. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Lucio Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienebergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
3: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
5: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
3: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost vrij snel op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Oud-Zuid, 5 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, langzaam rijden over 7 kilometer en je bent daar maximaal 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Hargenzee is al een mooi ritje, maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuwe rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond AZ Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFAS-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met gespecialiseerde actie in molen C in Altdorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dit is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molenaar in te wonen. De woningoverval aan de Laudelsweg in Bergen ging mogelijk niet om geld of dure spullen. Een omwonende denkt dat het om een conflict gaat, omdat de woning eenvoudig is vergeleken met een aantal villa's in de omgeving. Door geschreeuw werd een omwonende wakker en die belde snel 112, waardoor de politie direct 1 verdachte kon aanhouden. Een tweede is met een politiehond gevonden. De politie doet onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Het OM overweegt vervolging voor de inzet van een veegwagen om asbest op te ruimen na de nieuwjaarsbrand in Noord-Schouwoude. Dat blijkt uit informatie die het NAD na een WOO-verzoek van de veiligheidsregio ontving. Het commandoteam dat over de nasleep van de brand ging, zou de veegwagen niet hebben mogen inzetten. Deze zou asbestdeeltjes verder hebben kunnen verspreiden. De boete is maximaal 45.000 euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Bergenmeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergenmeerrun. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor de stichting Leergeld Alkmaar. Bergenmeerrun is zaterdagmiddag 26 september op het sportveld bij de Beethoven Singel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijf op de website www.bergenmeerrun.nl.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Bruse neemt het publiek mee langs het bijzondere leven... en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 7:15 en de lezing begint om 20:00 s'avonds.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. In Hello is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legt een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC de Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen met de schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgde er wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen behoort tot de betere scorende gemeente als het gaat om elektrisch wonen en rijden. Volgens de nieuwe Eco-Electric Index van duurzaamheidsplatform Slimster behaalt Bergen een score van 5 op een schaal van 10. Daarmee staat de gemeente op de 85ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten en op de 11e plaats binnen Noord-Holland.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor iedereen die graag buiten sport. Vanaf aanstaande zaterdag kun je bij Fit met Sas ook op zaterdagochtend komen bootcampen. Naast de bestaande bootcamp op dinsdagavond van 7:30 tot 8:30... wordt het aanbod uitgebreid met een training op zaterdagochtend van 8:30 tot 9:30. Nieuwsgierig of bootcamp iets voor jou is, doen we gratis proefles mee. Bestaande leden kunnen zich voor trainingen aanmelden via de gebruikelijke app.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niets. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom het voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse Raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met een gespecialiseerde actie in Molen C in Oudorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dat is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden, die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molen daar wonen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na jaren van plannen, overleg en voorbereiding is de nieuwbouw van de dorpshuis De Schulp nu officieel begonnen. Ondanks de regen werd de start van de bouw dinsdag feestelijk gevierd. Met een symbolische eerste paal en een tijdcapsule voor de toekomst.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Zaterdag 19 september, 7 uur. In de kerk van de heilige Johannes de Doper begint om 7 uur een gezamenlijke viering van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie. Thema veerkracht. Samen nadenken over veerkracht. Iets wat in deze tijd brood nodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller, makkelijke troost zoeken in de kerk. Maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. De muziek van Koor Chantus onder leiding van Geert Omta helpt daarbij. En de teksten die vanuit de Oecumenische Werkgroep geschreven worden door Klasine Nanne, Jos Frumeau en Letty Oosterhof willen ook bemoedigen. Maar in alles hebben we elkaar nodig als kerken en dorpelingen. En daarom is deze viering onmisbaar. En misschien het belangrijkste, de koffie en ontmoeting na afloop. Plaats Kerk aan de Herenweg in Schorel. Herenweg 171. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Een greep uit het programma. Vrede vraagt om doen. Van 19 tot en met 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de Ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Er wordt gewandeld langs de namen van mensen die ooit uit Bergen werden weggevoerd. Er klinkt Oekraïense muziek. Er wordt gedanst, gezongen, geschreven en stilgestaan. Zelfs het patatje oorlog heet een week lang patatje vrede. Zo wordt vrede tijdens deze Vredesweek iets wat je in Bergen overal kunt tegenkomen. Want vrede is meer dan het zwijgen van wapens. Vrede begint ook dichtbij, wanneer mensen naar elkaar luisteren, elkaar niet uit het oog verliezen en iets durven te doen voor een ander. Daarom nodigt de werkgroep Vredesweek iedereen uit om mee te doen. Niet omdat wij de wereldvrede vanuit Bergen kunnen organiseren. Wel omdat niets doen geen optie is. Bijaardier Klaas de Haan opent zaterdagmiddag 19 september... om 14:00 de Vredesweek met een live carillonconcert. De muziek klinkt over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klinken, worden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren op het kerkplein. Ontmoet elkaar en schrijf een wens op het vredeslint. Welke wens voor vrede draag jij mee? Daarna om 15:00 in de Ruïnekerk het politiek dialoog. Wat vraagt vrede van ons? Zondag 20 september om 10:00 de Vredeszondag, de dienst in de Ruïnekerk, welke ook wordt uitgezonden via RTV 80, dus de televisie. Doorlopend deze dag en alle andere dagen, ruimte voor vrede in de Ruïnekerk, naar onderstaand programma tot 17:00. Vredeslint, klokken voor vrede, proef de vrede, ijs voor vrede. Direct na de kerkdienst houdt de kinderburgemeester een korte toespraak en helpt om het vredeslint zichtbaar op te hangen en bevestigt ook zelf een lintje met een boodschap aan het lint. Zo worden alle inwoners uitgenodigd om het verlangen naar vrede zichtbaar te maken en krijgen de vredeswensen van de bezoekers een plaats in onze samenleving. Vrede beleef je niet alleen tussen de muren van een kerkgebouw, maar is overal in onze samenleving te vinden waar mensen respectvol en met zorg met elkaar omgaan. Vervolgens in de Ruïnekerk om 12:00 cultuur en vrede. Oekraïne, meer dan een land in oorlog. Om 19:30 s'avonds Sinebergen voor vrede. Silent Vloed. Maandagavond 21 september van 20:00 to 21:00... muziek, taal en stilte. Organist Frank van Wijk bespeelt het orgel. Deze avond wordt via RTV 80 uitgezonden. Dinsdag 22 september van 2:00 to 3:30... wandelen voor vrede. Woensdag de 23e om 2:00... woorden voor vrede, 14:30... Sinebergen voor vrede. 19:30 s'avonds in het Vredeskerkje, klanken voor vrede. Donderdag de 24e september, 19:00... samen voor vrede, Oekumenische Taizé-viering in de Petrus- en Pauluskerk. Het volledige programma is te vinden op de site ruinekerk.nl. Op woensdag 23 september om 19:30... de Oekumenische Vredesvespers in de PKN-kerk te Egmond aan Zee. Voorgangers daarbij dominee Tjalling Huisman, pastoor Sandra van de Helm en de kapelaan Mario Adjou. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De reddingsbrigade Egmond kijkt positief terug op een warme zomer. Door de langdurige warmte was het strand de afgelopen maanden geregeld druk en stonden vrijwilligers vrijwel voortdurend paraat. We hebben een ontzettende mooie zomer gehad met hoge temperaturen, vertelt Ron Zenveld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom het voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van een nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaarder worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijk bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden gevraagd om de bodem te verstoren. Voor het nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Na Alkmaar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijke verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffingen aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk houden en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug? Daar gaat het over op 25 en 26 september in het Vrij Zijn Theater van Alkmaar. Het is het regiedebuut van de Bergense Charlotte de Jager.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Brusse neemt het publiek mee langs het bijzondere leven en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 19:15 en de lezing begint om 20:00 's avonds.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. In Hello is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legt een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Een automobilist heeft woensdag de leuning van een bruggetje langs de AC de Graafweg bij Langerijs geramd. De bestuurder en zijn passagier kwamen met de schrik vrij. Delen van de leuning werden door de klap losgerukt, maar zorgde er wel voor dat de auto op de rand van de brug bleef hangen. De inzittenden bleven ongedeerd en konden voorzichtig uitstappen. Een berger heeft de auto afgevoerd. De brug zal moeten worden gerepareerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darknh.nl.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienebergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergh is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de Montgomerystraat in Egmond aan Zee. Dankzij de nieuwe woonvorm kunnen zij een nieuwe eigen plek vinden in een woningmarkt waar betaalbaar woonruimte schaars is.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A8 naar Amsterdam. Tussen Assendelft en knooppunt Zaandam heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op bij Zaanstad Zuid 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom het voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. De ongediertebestrijding is deze week bezig met een gespecialiseerde actie in Molen C in Oudorp. De monumentale molen aan de Hoornse Vaart is met zeil ingepakt en wordt behandeld met gas. Dat is nodig om de bonte knaagkever te bestrijden, die het hout aantast. Molenstichting Alkmaar verklaart dat dit een goed moment is voor de actie, omdat de molen nu leeg staat. Als de kever echt weg is, komt er een nieuwe molen daar wonen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Hargenzee is al een mooi ritje, maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuwe rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. In Hello is een autodief of auto-inbreker actief. Een beveiligingscamera bij een huis aan de Rungsputtenweg legt een poging tot inbraak vast. Te zien is hoe een vermoedelijk jongeman met een fiets rondhangt bij een geparkeerde auto. De bewoner denkt dat de man een scanner in zijn rugtas heeft die het signaal van de elektrische autosleutel kan overnemen. De verdachte fietser reed zonder buitje weg. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Bergenmeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergenmeerrun. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor de stichting Leergeld Alkmaar. Bergenmeerrun is zaterdagmiddag 26 september op het sportveld bij de Beethovensingel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijf op de website www.bergenmeerrun.nl.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files in Noord-Holland leveren allemaal 5 minuten vertraging op dit moment. Dat valt reuze mee. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ben je 10 minuten extra kwijt tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

openen met Curiosity Kill the Cat. De Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om je werkdag prettig af te sluiten. Blijf lekker luisteren. Let's go.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.

Axel Ingrosso. Samen met Trevor Guthrie en Dreamer. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze donderdagmiddag bij Radio 80. We gaan luisteren naar Ziggy Marley. Inderdaad, de zoon van Bob Marley, scoorde één hit in de jaren 80. En dat was deze, Cosmic.

Lionel Richie samen met Treintje Oosterhuis en Face in the Ground in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. Hier is Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Elke

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 75 kilometer file in Noord-Holland. De meeste leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Zoals op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen, tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A22, Velsen-Beverwijk, voor Beverwijk-Oost. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. In Bergen wordt gestart met de opstelling van een nieuw archeologisch beleid. Archeologische waarden moeten zichtbaarder worden en er komt een kaart met locaties waar mogelijk bodemschatten liggen. Deze kaart zal worden ingezet wanneer vergunningen worden gevraagd om de bodem te verstoren. Voor het nieuwe beleid worden participatiebijeenkomsten en een erfgoedsafari gehouden. Het nieuwe beleid is in juni klaar voor de gemeenteraad. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Echt zo'n gentleman was dat in de jaren 80. En deze Roy Palmer scoorde deze John & Mary hier bij Radio 80. Hij is ons veel te vroeg ontvallen. En over veel te vroeg ontvallen gesproken, Avicii is dat ook overkomen. Hij is ook niet meer onder ons. Hij heeft vele hits nagelaten. Zoals deze, For a Better Day in the Good Afternoon Show.

Tabitha, hallo met mij. Ja, zo is het. Hier in de Good Afternoon Show deze donderdagmiddag bij Radio 80. Nu met de Christians. We dalen af naar de jaren 80. Hier is Harvest for the World.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A4 en op de A9. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. 16 kilometer en ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen. 12 kilometer en 25 minuten vertraging. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 3 kilometer. Op onthoud is een dikke 20 minuten. En tot zover de ANWB. Bij verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met

Nou, blijf dan lekker hier en blijf lekker luisteren naar de Good Afternoon Show. Want wij zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten met van die mooie plaatjes. Waarvan je denkt van ja, daar doen we het allemaal weer voor. Zoals deze van Santana samen met Rob Thomas. Hier is Smooth.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Hargenzee is al een mooi ritje, maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuw rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

En Fatty Webb. En All In My Head Flex staat er tussen haakjes achter. Dan weet je dat in ieder geval weer. Dit is de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Danny Jones. Dit is Heart of Gold.

Het is donderdag, gewoon just another day. Jamie Little heeft daar een plaat over geschreven, maar het is niet zomaar een dag. Want het is de dag dat de Good Afternoon Show er weer is om jou op dag prettig af te sluiten met mooie plaatjes. Zoals deze van Lola Young. Hier is Missy.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
4: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
3: Wij in ieder geval wel.
5: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
3: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
6: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
3: Het stratenspel.
6: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
3: En Cabaret voor 9.
7: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hè.
3: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
5: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
3: De info en hitkick. Best wakker.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het regenachtige weer zijn de dagelijkse files wat langer dan gebruikelijk. Er staat 100 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen Bad Oeverdorp en Velzen. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Bos en Lommer en Buitenvelder, 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord naar de A10 West, tussen de afrit Noord en Tuindorp Oostzaan, een kwartier extra. Je bent ook een kwartier lang onderweg op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen. Tussen Zandpoort en de A22 ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. VVD-raadslid Michel Heusie geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Bergen op. Volgens Heusie vallen zijn werk en taak als raadslid niet langer te combineren. Heusie is ondernemer en bekend als uitbater van een viskraam in Bergen. Aanvankelijk was zijn plan om in juni te stoppen met de winkel, maar de keuze is nu anders uitgepakt en stopt hij als raadslid. Een opvolger moet nog worden aangewezen. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel BR Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Na Alkmaar staat ook Dijk en Waard tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk toe bij buurtfeesten. Het landelijke verbod op consumentenvuurwerk gaat dan voor het eerst in. Burgemeester Maarten Poorter verleent geen ontheffing aan verenigingen of buurtinitiatieven. De gemeente wil de regels zo duidelijk en handhaafbaar mogelijk houden en eerst ervaring opdoen met het verbod. Ook Alkmaar kiest voor die aanpak. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Jay Giles Band. In de jaren 80 scoorden ze de ene hit na de andere. Dit was er eentje van The Centerfold hier bij Radio 80. Nu met Jesse G, samen met B.O.B. Hier is The Price Tag.

Somber en Homewrecker. Dank je weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van 17 september 2026. Op deze druilerige donderdagmiddag. Zometeen veel plezier met Frank Ruiters en de donderdagdate. En als je je druk hebt gemaakt vandaag, bedenk je dan één ding. Gewoon relax. Hakuna Matata. Maar zometeen eet smakelijk. En veel plezier op deze donderdagavond. Hier is Jimmy Cliff samen met Lebo.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat minder druk op de weg. Er staat nog 120 kilometer file in Noord-Holland. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen heb je tussen de Bijlmermeer en Amstelveen 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Velzen doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Noord tussen Westpoort en Landsmeer. En op de A10 Oost richting de A10 West via de zuidkant van de stad tussen Watergraasmeer en Slotervaart doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Overal ter wereld te ontvangen.
4: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over...

0: Ja, ik denk dat dat gaat lukken. We gaan het aan je geven, je hoorde Rick James en Give It To Me Baby. Ja, daar zijn we weer. Wat leuk dat je er bent. De donderdag date, dat betekent veel goed muziek, maar niet alleen dat. Ook interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws tussendoor. Met vandaag in dit programma orthomoleculair therapeut Wouter de Jong over ergotonine. Orthomoleculair docent Birgit de Heij over bloedsuikergehalte. En we spreken met acupuncturist Martina Kapusek over energiestromen. En in dit programma natuurgeneeskundig therapeut Hajo Bol. Hij geeft zijn visie op het gebruik van peptiden. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws, dus blijf lekker hangen.
1: Donderdagdate.
0: De donderdagdate inderdaad.
2: De donderdagdate is gezondheidsnieuws radio.
0: Geniet van de muziek. Hier is Royce Royce en de RR Express.

0: echt een meesterlijk plaatje, hè? RR Express en de Boogie Express. Dus ga gewoon door, want deze is de lange versie. En die duurt 10 minuten, dus ja, oké. Okay. Toch maar eventjes iets anders nu.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Vitamine C-suppletie verbetert de mentale vitaliteit. Dat komt door gunstige veranderingen in de darmflora en een afname van ontstekingen. Een recente studie toont aan dat elke dag 1000 milligram vitamine C de groei van goede bacteriën stimuleert en schadelijke, ontstekingsbevorderende soorten remt. Deelnemers met de grootste afname van deze schadelijke bacteriën scoorden beter op aandacht en geheugen. Verder hadden ze een hoger niveau van het belangrijke breineiwit BDNF. Ook daalden de ontstekingswaarden in het bloed, wat direct samenhing met een betere cognitieve prestatie en zelfs toename van werkplezier. Dat laat dus zien dat vitamine C via de darm-hersenas een krachtige, natuurlijke strategie is om zowel je immuunsysteem als je mentale scherpte een boost te geven. Zometeen hier bij de Donderdag Date, orthomoleculair therapeut Wouter de Jong. Over een stof in paddenstoelen, maar dat hoor je dan straks. Ergotheonine heet het. Dat hoor je zometeen. Eerst Earth, Wind and Fire.

0: This is the world-famous WAYV Big 80s Weekend, kicking off another hour of classic 80s hits for South Jersey right now.
1: Wouter de Jong is nu bij ons. Hallo Wouter.
2: Hallo Frank.
1: Ik vind ergotheïne erg interessant als een soort anti-aging supplement.
2: Ja, ik ook.
1: Wat is precies de werking daarvan en wat maakt het ook voor jou interessant?
2: Nou, heel vaak vragen mensen, als je gezond eet, eet je je groente en fruit. Dat is een soort standaard iets. Als je groente en fruit eet, dan ben je gewoon goed bezig. Dan kan je nog wat dieper gaan naar welke groente dan specifiek en welk fruit dan specifiek. Bijvoorbeeld de groene groenten zijn erg interessant. Of de kruisbloemige groenten. En van fruit is bessen bijvoorbeeld heel erg interessant. Maar ik vind eigenlijk nu dat we ook naar iets toe moeten gaan van groente, fruit, algen, spirulina, chlorella, klamathalgen, plankton en paddenstoelen. Want eigenlijk vallen paddenstoelen onder fruit. Je hebt het mycelium in de grond, op de bomen, en dan is het fruitlichaam, dat is de paddenstoel. Nou, wij kennen paddenstoelen, die eten we ook. Je hebt eetbare paddenstoelen, denk aan champignons. Je hebt ook medicinale paddenstoelen, die zijn niet direct eetbaar. Maar daar kun je wel een thee van maken of een extract. Denk aan een chaga of een reishi of een elfenbankje. En in die paddenstoelen, daar zit dus een stof in, ergotioneïne. Ja, dat komt eigenlijk alleen maar voor in paddenstoelen. Dat is uniek. Nou, het is een aminozuur en een hele krachtige antioxidant. Je lichaam kan het niet zelf aanmaken. Ja, en het heeft tal van gunstige functies. Daar wordt ook heel wat onderzoek naar gedaan. Voornamelijk ook op het gebied van anti-aging. Nou, je kan zeggen, ik ga paddenstoelen eten. Dat is helemaal prima. Dat zou ik sowieso doen, want er zitten heel veel andere stoffen in, zoals beta-glucanen, die ook heel goed zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld paddenstoelen niet lekker vindt of niet heel regelmatig eet, dat je zegt, joh, ik koop een supplement van ergotioneïne. En ik ga eens kijken wat dat gaat doen op de lange termijn. Bijvoorbeeld tegen huidveroudering of regeneratie of wondherstel.
1: Dat effect zal natuurlijk wel heel langzaam komen en ook heel moeilijk direct te zien zijn. Want je kan niet tot één detail kijken naar je huid bijvoorbeeld.
2: Nee, dat klopt helemaal. Veel van die studies zijn ook gedaan in vitro. Dus met cel kweken en dat soort dingen. Maar wat ze wel hebben gezien is dat mensen die veel paddenstoelen in hun voedingspatroon hadden, en dus ook veel ergotheïne, losstaand van andere factoren, dat dat wel een gunstig effect had. Dus er zit toch iets in die paddenstoelen. Zeer waarschijnlijk is het deze stof. Het zou ook iets anders kunnen zijn natuurlijk. Wat toch een soort anti-aging longevity effect heeft.
1: En wat is er tot nu toe uit onderzoeken naar voren gekomen?
2: Nou, het beschermt cellen. Dat is dus de antioxidantenkracht. Anti-aging, bijvoorbeeld de huid tegen zonlicht. Nou ja, zonlicht is goed, maar verbranding natuurlijk niet. En als je heel veel in de zon bent, ja, dan word je mooi bruin, maar je huidveroudering gaat ondertussen ook door. Ja, op jonge leeftijd merk je dat niet echt, maar als je ouder wordt, ja, toch meer rimpels, toch meer ouderdomsvlekken en dat soort dingen. Ja, en ze zeggen van alle paddenstoelen eigenlijk ook dat het goed is voor de hersenen. Dus ook van die stof ergotioneïne wordt onderzoek gedaan naar breinbescherming. Of het mogelijk Alzheimer kan uitstellen. Of als je Alzheimer beginnend hebt, het ook kan uitstellen. Ja, daar wordt onderzoek naar gedaan. Of dat zo is.
1: Ja, en volgens mij is een van de werkingsmechanismen dat het iets doet met de mitochondriën, die natuurlijk zeer essentieel zijn binnen de cel voor energieaanmaak. En een van de pathways om veroudering te voorkomen is dat die mitochondriën in goede kwaliteit blijven. Heeft ergotheïne daar invloed op?
2: Waarschijnlijk wel. En dat zal dan het effect zijn van het antioxidatieve effect wat het heeft. Kijk, vitamine C is in water oplosbaar. Vitamine D en E in vet oplosbaar. En astaxanthine is in beide kanten van de celmembraan actief. Een alfa-liponzuur is in water en in vet oplosbaar. Dus als we zeggen antioxidanten, ja, dan bedoelen we eigenlijk een heel palet van antioxidanten. En waarschijnlijk zal die ergotioneïne ook op de mitochondriën een specifiek antioxidatief effect hebben, wat andere antioxidanten dan niet hebben. Maar ja, bewijzen daarvan, dat gaat nog misschien wel 15 jaar duren. Tot die tijd zou ik zeggen, neem het in ieder geval. Want het aantal mitochondriën neemt meestal af als je ouder wordt. Maar de kwaliteit van de mitochondriën, die neemt ook heel erg af. En ik leg het altijd als volgt uit. Een mitochondrie is een soort windmolen of een zonnepaneel. Nou, meer windmolens is meer energie. Geldt ook voor zonnepanelen. Maar gaan de windmolens of de zonnepanelen kapot of zijn verouderd, ja, dan komt er ook minder energie uit. Dus het is zaak om dat zo goed mogelijk te houden. We weten voor die mitochondriën dat beweging echt heel erg van belang is. Zowel duursport als krachtsport. Maar hoe meer energie dat er opgewekt kan worden, hoe meer vrije radicalen er ook kunnen ontstaan. En daar heb je dan weer antioxidanten voor nodig uit voeding. Vandaar vanuit de fruit de bessen, vanuit groentes de groene groentes. Ja, en dat je dus ook algen en paddenstoelen kunt toevoegen. En een van die werkzame stoffen in de paddenstoelen is dus die ergotionine.
1: Ja, en ergotionine zit niet in één paddenstoel, maar het komt volgens mij in meerdere soorten voor, hè, die al interessant zijn, zoals shiitake.
2: Ja.
1: Niet alleen in shiitake, maar ook in...
2: Ik weet niet welke het meeste in zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat de paddenstoelen die uit de grond groeien, denk aan de standaard champignon, dat is helemaal prima. Maar de echt medicinale paddenstoelen, zoals de shiitake, de oesterzwam, ook de reisje en de chaga, die dus op bomen groeien, dat die wel next level zijn ten opzichte van een champignon. Dus ik zou ze allemaal eten, een divers palet. Maar de voorkeur zou gaan voor medicinale / boompaddenstoelen.
1: Ja, het zal misschien een heel klein beetje in de champignon zitten, en de kastanje champignon.
2: Ja, vast wel. Dat zouden we eens moeten uitzoeken.
1: Ja. Goed, dankjewel Wouter voor deze informatie.
2: Ja, graag gedaan.

0: Grupo Sportivo.
1: Rămâi în formă, sănătos și frumos. Ascultați la The Donderdag Date.
0: Eiwit lactoferine ondersteunt het afweersysteem in de mond door de groei van tandvleesbacteriën te remmen en de vorming van schadelijke biofilms te voorkomen. En xylitol, een natuurlijke zoetstof, werkt ook actief tegen de bacteriën die gaatjes veroorzaken en vermindert hun aantal in het speeksel aanzienlijk. Groot onderzoek bevestigt dat regelmatig gebruik van xylitol, bijvoorbeeld via kauwgom, het risico op nieuwe gaatjes effectief verlaagt. Dus deze twee stoffen, dus dat zijn lactoferine en xylitol, bieden een krachtige, natuurlijke verdediging tegen zowel tandvleesontsteking als caries. Door lactoferine en xylitol in je dagelijkse routine op te nemen, help je je mondgezondheid proactief te beschermen tegen infecties en schade. Straks hier bij de Donderdag Dates, Birgitte Heij. Zij is orthomoleculair docent en vertelt over de link tussen je bloedsuikerspiegel en leefstijl. Interessant, want het is natuurlijk heel belangrijk om te zorgen voor een stabiel bloedsuiker. Maar dat weet je wel, hè? Straks dus Big Hit, maar we luisteren nu nog even naar The Strikers en Body Music.

0: te gast in het programma Birgit de Heij van Ortomoleculair Centrum De Rietgors.
1: Hoi Frank.
0: Hi Birgit. Onder andere heel erg belangrijk voor een goede gezondheid is dat je bloedsuiker aardig stabiel blijft en niet van die enorme pieken vertoont, want anders wordt je lichaam langzamerhand ongevoelig voor het hormoon insuline. En dan krijg je schade aan organen onder andere. Dus belangrijk is een stabiel bloedsuiker. Op welke manier heb je daar nu invloed op? Hoe kun je dat zo stabiel mogelijk houden en niet te hoog laten pieken?
1: Ja. Nou, je begrijpt vanaf mijn achtergrond dat ik altijd gepraat heb over voeding. En dat blijft. Dus zo min mogelijk kleine hapjes tussendoor. Drie bescheiden maaltijden. Proberen die maaltijden met zoveel mogelijk vezels te voorzien enzovoort, om die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren. En ook die factoren hebben weer een relatie met de voeding. Daar kijk ik dan naar. En bijvoorbeeld de stressfactor. Een hoop stress is. Eventjes stress. Niet zo heel erg. Cortisol komt erbij. Eerst adrenaline. Dan komt de cortisol erbij om de adrenaline weer te dempen. Maar op het moment dat er cortisol is, wordt de insulinegevoeligheid verlaagd. Dat betekent dat je weer eigenlijk meer idee hebt van, ik moet suikers eten. Nou, even een momentje van stress, niet erg. Maar we zitten natuurlijk wel in een maatschappij waar continu stress aanwezig is. Doen we ook onszelf vaak aan, hè? Eerlijk is eerlijk. Ja. Maar goed, dan blijft er dus continu cortisol aangemaakt worden, waar betekent dat je insulinegevoeligheid naar beneden gaat. Kijk ik weer naar de voeding, want ik kan wel praten over de stress in iemands situatie. Maar dan zeg ik heel eerlijk, ik ben geen psycholoog. Maar ik kan wel kijken, wat geeft nou stress in je hele voedingspatroon? De voeding waar we niet tegen kunnen, waar we intolerant voor zijn of wat dan ook. Maar we kunnen ook kijken, er zijn voedingsmiddelen nu die naar voren worden geschoven, zoals de Japanse voeding. Nou, hier bijvoorbeeld het zeewier. Dat komt ook uit Zeeland. Maar kunnen wij dat verteren, is dan de vraag. Hebben wij de darmbacteriën die dat echt goed kunnen omzetten? Nou, eigenlijk niet. Geeft dat dan geen stress? Zo ja, hetzelfde verhaal. Dus ik kijk naar de voeding en dat wat stress geeft. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren in het leven die stress veroorzaken. En nogmaals, je krijgt daardoor dus een insulinegevoeligheid. Een sneller trek in die suikers en die glucose. Nou, dat is niet zo best, want dan gaat die bloedsuikerspiegel hup naar boven, hup naar beneden, hup naar boven, hup naar beneden. En dat stress dan dus. Een andere factor van buitenaf, niet kijken naar de voeding, is slaap. Een te weinig of een onrustige slaap. Dat zorgt dat er verminderde glucoseopname is. Dan kan je ook zeggen, ja, mensen hebben veel stress, slapen slecht, prima, dat kan gebeuren, hè? Daar ga je dan aan werken. Je kunt ook denken, goh, hoe kunnen wij met voeding dan die slaap beïnvloeden? Nou, inderdaad, door snelle koolhydraten te eten, maar ook vruchtensappen, ook alcohol. Zorgen, te veel koffie, te laat koffie bijvoorbeeld. Zorgen dat je een onrustige slaap hebt. Dus als je daarin ook een basic vast patroon in je voeding krijgt, kan je al een hele hoop stress wegnemen en verbeterde slaap krijgen, waardoor die bloedsuikerspiegel mede daardoor ook rechter blijft. Ik denk de derde is een beweging. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Je kunt, als je flinke beweging hebt gehad, kan je daarna zelfs wat meer suikers nemen zonder dat dat de insuline of insuline aanmaak is. Dus dat is het mooie moment. Flink beweging gehad. Nou, neem dan maar een kop koffie met wat lekkers erbij, roepen wij dan. Er wordt trouwens Frank heel vaak aan mij gevraagd. Joh, jij kan wel wat hebben. Ik ben een redelijk lang postuur. Dus ach, neem, jij kan wel een gebakje eten. Maar het gaat mij niet om het gebakje, om de kilocalorieën. Het gaat om wat erin zit. En al die suikers die daarin zitten. Ja, nou ja, toen ik eenmaal op dit pad van de ortho-leer kwam, heb ik wel geleerd dat je daar toch echt wel heel erg bewust over mag nadenken. Dus nou, dan zie je ook wat belangrijk is bij die bloedsuikerspiegel, dat de lever het goed doet. Wat we heel lang hebben ontkend, is dat we glucose en suikers uit vetten en eiwitten kunnen halen. Nou, dat is dus wel zo. En dat heet gluconeogenese. Ja. En daarin speelt die lever bijvoorbeeld een hele grote rol. Nou, als jouw lever al overbelast is door allerlei vervuiling, gaat die gluconeogenese ook veel moeilijker. Dus hebben we meer suikers nodig. Meer suikers betekent, hup, bloedsuikerspiegel, weer die pieken erin. Dus ja, hetzelfde geldt wat voor de leefvertel, ook voor je darmflora, je microbioom ook, want die kan ook dus suikers omzetten of suikers halen uit de vetten en de eiwitten.
0: Ja, want het is toch zo dat als je echt diabetes type 2 hebt, dat je lever dan zelf inderdaad die suikers gaat aanmaken.
1: Ja.
0: Terwijl er ook sprake is van een verminderde insulinegevoeligheid, waardoor die suikers blijven maar aanwezig in je bloedstroom en circuleren en kunnen daar schade veroorzaken. Want je kunt jarenlang natuurlijk best wel enkelvoudige koolhydraten eten zonder dat je er iets van ziet, een enorme invloed op je bloedsuiker. Tot het te laat is, tot je die insulinegevoeligheid hebt aangetast.
1: Ja, mee eens. En dat is het vervelende. Want we kijken naar die bloedsuikerspiegel en die valt dan nog binnen de norm, hè, als we regulier kijken. Maar als we natuurlijk wat breder kijken, dan is er nog een stapje daarvoor. Dat is die insulineresistentie, wat we noemen. Hè, de verhoogde insulinespiegel eigenlijk. Ja, daar wordt niet naar gekeken. Het is of goed, of je bent diabetisch. Maar er is nog een proces daartussen. En daar zou wel wat aandacht aan mogen mogen we echt wel aandacht aan besteden. En dat kan je zelf echt beïnvloeden.
0: Ja.
1: Puur door, ja, wat eet ik, wat doe ik, hoe sta ik in het leven enzovoort. Nou, belangrijk, want inderdaad, als je eenmaal over die grens bent, zelfs voordat je over die grens bent van diabetes, zie je al dat er ontstekingsactiviteit is. Je ziet al dat er vetopslag is. Je ziet al dat er hormonale verstoringen zijn. Puur omdat die verhoogde insulinespiegel aanwezig is. Die hormonale verstoringen, dat is twee hormonen, hè, altijd waar ik op hamer. Eén is de insuline inderdaad, die moet je laag houden. En de tweede is cortisol, die moet je laag houden. En dan zie je ook nog dat het samenspeelt. Dus ja, belangrijk. Ja, absoluut.
0: Ja, en bij stress heb je niet alleen cortisol, maar ook adrenaline, wat natuurlijk kortdurend hoog wordt. Heeft dat nog invloed op je insulinegevoeligheid of de suikerspiegel?
1: Ja, juist eigenlijk adrenaline zorgt juist dat die suikers loskomen, want je moet in actie komen.
0: Ja.
1: Adrenaline is een actiemoment. En wij zeggen altijd, joh, dat brengt band uit, dan moet je wat gaan doen. Dan moet je niet op je stoel blijven zitten. En op dat moment wordt de adrenaline aangemaakt en ook, hop, die suikers komen vrij. Dus in wezen kan je zeggen, hé, daar komt de suikerpiek. Want dat gebeurt dan wel natuurlijk. Maar dat is om ons in actie te krijgen. Ja. Dat moet. En daarna hebben we dus inderdaad die cortisol dit in naar beneden haalt. En als dat een eenmalig is, helemaal geen probleem. Maar dat chronisch alles te hoog, beide, adrenaline en cortisol, ja, dan ga je dus de mist in met je insuline.
0: Ja, het zijn cycli. Hè? Ze komen natuurlijk in cycli op, hè? Zoals cortisol, dat maak je wakker in de ochtend.
1: Ja, ja, die heeft al best een piek al. Om 3 begint het al, hè? En om 5 zit het al aardig hoog. En dan, nou ja, op een gegeven moment word je ervan wakker. Nou, dan zie je ook als mensen 's nachts uit hun slaap wakker worden en zeggen ze, ja, ik moet plassen. Of sommige mensen kunnen daarna niet meer slapen of daarna weer wel gaan slapen. Maar het heeft wel te maken met al die hormonen en je organen die soms van slag kunnen zijn. En een hele leuke is daar om naar de Chinese orgaanklok te kijken. En dan kan je zien, oh, nou ja, tussen 1 en 3 wakker. Of iedere keer, hè, moet ik wel plassen, maar het is toch altijd een vast tijdstip. Hey, is het de lever? Is het dus, dan moet ik even uit de 1 en 3 is lever, 3 en 5 is longen, 5 en 7 is dikke darm. Nou, zo heb je een hele cyclus. Kan je zien welk orgaan eigenlijk overbelast is. En dat heeft natuurlijk ook alles weer met die hormonen te maken. Want al die organen maken ook weer hormonen en worden aangestuurd door hormonen.
0: Ja.
1: We zitten best wel ingewikkeld in elkaar.
0: Maar het is ook heel fascinerend inderdaad hoe complex alles is en hoe alles op elkaar ingrijpt.
1: Ja,
0: het is ook een soort zo'n loopsysteem. Als het ene hoog is, wordt het andere laag, waardoor er dan weer iets anders aan wordt gezet en zo. En het zijn nuttige functies, maar ze moeten niet continu uit de pas zijn of continu aanwezig. Ja.
1: En dan heb je heel wat supplementjes die je daar wel meer mee kunnen helpen. Die raad ik dan ook wel aan als ik echt merk dat mensen het moeilijk vinden. Als je weinig energie hebt, is het moeilijk om die bloedsuikerspiegel weer in balans te krijgen. Dan help je ze met, voor mijn part, een Q10 alleen al. Om ze eerst energie te geven, zodat ze kunnen doorzetten in dat voedingspatroon. Je kunt ook zeggen, hoge insuline maakt dat er veel vrije radicalen bijvoorbeeld vrijkomen. Nou, een berberine of een alfa-liponzuur helpen daar weer mee. Dus er is ook nog veel meer naast die voeding. Maar mijn insteek, dat weet je, is eerst dat voedingspatroon aanpassen en daarin doorzetten. En dan kan je ze daarnaast nog helpen met extra ondersteuning met de suppletie.
0: Ja, zoals ook chroom, hè?
1: Gewoon zeker, ja.
0: Oké, dankjewel Brigitte.
1: Ja,

0: Dit is Frank Ruiters met de Donderdagdate.
1: Zeker, en daarin hebben we...
2: Gezondheidsnieuws.
1: Net al even over de mond, maar nog een bericht daarover. Groene thee bevat krachtige catechines die de groei van gaatjesverwekkende bacteriën remmen en voorkomen dat ze zich aan je tanden vasthechten. Het dagelijks spoelen met groene thee vermindert tandplak en tandvleesbloedingen even effectief als de sterke mondspoeling van de tandarts met chlorhexidine. Daarnaast toont onderzoek aan dat de stof EGCG uit groene thee de groei van mondkanker kan stoppen en tumorcellen laat afsterven. Voor de genezing van ernstige tandvleesontsteking biedt coenzym Q10 uitkomst, waarbij wondjes na een behandeling soms al binnen een week volledig verdwijnen. Deze natuurlijke middelen vormen dus een effectieve aanvulling op je dagelijkse poetsroutine.

voor een gezondere mond en afname van ontstekingen. Goed om te weten. En gewoon even je mond spoelen dus met groene thee. Met die catechines. Hier is Haircut 100. En fantastic.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdagday.

Dankzij hem zit ik ook nog met kleren aan. Dit is het tweede uur van de donderdag date. En je hoorde We Don't Have To Take Our Clothes Off. Door met lekkere feel-good muziek straks in dit tweede uur. Dus Martina Kapusek, de gast, en Hajo Bol.

0: Wat een leuke 12-inch versie.
1: De donderdag date.
0: Ja, Cheryl Lee Ralph is dat. En in de evening, The Real Me Comes Alive. 100.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Benfotiamine, een vetoplosbare en krachtigere vorm van vitamine B1... beschermt de hersenen effectief tegen suikerschade en ontstekingen... die kunnen leiden tot dementie. Omdat deze stof 5 keer beter wordt opgenomen dan gewone vitamine B1... dringt het diep door in de hersenen om de energieproductie te herstellen... en eventueel schadelijke eiwitten te remmen. Een jaar lang onderzoek bij mensen met beginnende Alzheimer toonde aan... dat benfotiamine de achteruitgang van de cognitieve functies... met maar liefst 77% vertraagde. Dit maakt het supplement tot een veelbelovende strategie... om het brein te wapenen tegen diabetes type 3... waarbij insulineresistentie de hersencellen uithongert. Melatonine is populair bij slaapproblemen van kinderen... maar experts waarschuwen voor ondoordacht gebruik. Bij autisme of ADHD werkt het vaak goed... maar voor gezonde kinderen ontbreekt bewijs over de lange termijn effecten. Er zijn zorgen over de invloed op de puberteit en de ontwikkeling van het brein. Ook varieert de hoeveelheid werkzame stof per potje enorm... wat de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Snoepachtige verpakkingen van melatonine... leiden bovendien vaker tot ongelukken met kleine kinderen. Vaste bedtijden en minder scherm gebruiken... blijven daarom de eerste en beste oplossing. Alleen bij aanhoudende klachten, wat betreft dus slaap... is melatonine een optie, maar dan onder begeleiding van een huisarts. Of verpleegkundige natuurlijk. Straks hier Martine Kaposek over energiestromen. Eerst Bow Wow Wow.

0: Dundertag date. Frank Reuters.
1: Bijzonder aan de traditionele Chinese geneeswijze vind ik, is dat de kijk is, de hele filosofie is, het is een energetische geneeswijze.
2: Ja.
1: En dat is wel heel anders dan de westerse kant.
2: Ja.
1: Hierover weet Martina Kapusek heel veel. Ze is nu bij ons. Hi Martina.
2: Hi Frank.
1: Kun je daar iets meer over vertellen, zodat we in ieder geval een beetje een beeld kunnen krijgen van hoe dat nou werkt en hoe nou de TCM zo wezenlijk anders is dan de westerse geneeskunde?
2: Ja, zeker. TCM, Traditional Chinese Medicine, dat is een holistische geneeswijze. En we benaderen het lichaam ook in de termen van energie. Maar energie is zo'n beetje een vaag term. Maar de TCM is helemaal niet vaag. Ze hebben juist een heel duidelijk systeem en verschillende soorten energieën eigenlijk die we kunnen behandelen. Nou, het meest bekende is yin en yang. Je kan het lichaam zien in de termen van yin en yang. Yin is de voorkant van het lichaam, yang is de achterkant van het lichaam. Yin is binnenkant, yang is buitenkant. Maar het is niet alleen dat. Het is ook niet heel absoluut. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een voorkant van het lichaam, dan is die yin, zoals ik net zei. Maar dan is de borstkast yang ten opzichte van de buik, yin. Dus alles heeft bepaalde energiesoort eigenlijk ten opzichte van iets anders. Dus we zien het lichaam altijd in verbinding met de omgeving en in verband met iets anders. En yin en yang zijn tegengestelde van elkaar. Ze gaan in elkaar over en ze vullen elkaar aan. Mm. Dus alles is in beweging. Het is eigenlijk een dynamische kijk op het lichaam. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld ook de qi. Dat wordt ook wel eens in Japanse geneeskunde als qi genoemd. Dat is eigenlijk de energie die je nodig hebt om je dag door te komen, om je te kunnen concentreren, om te kunnen praten enzovoort. We hebben ook de Wei Qi, dat is ons immuunsysteem eigenlijk. En daar heb je ook weer verdelingen in binnenste Wei Qi, buitenste Wei Qi, dus Yin Wei Qi en Yang Wei Qi. Nou, wat ik zelf ontzettend interessant vind is de Shuang. Dat is ook weer een soort energie. Die zorgt eigenlijk voor, dat is een onderdeel van de yin. En shui die zorgt voor voeding van onze eigen weefsels. Voor herstel van onze eigen weefsels. En we hebben ook nog de allerbelangrijkste jing. En jing bepaalt eigenlijk de lengte van ons leven. Dat wordt ook wel eens de voorhemelse energie genoemd. Je zou het ook kunnen vertalen als onze DNA. Dat is de energie die je krijgt van je ouders. Daar word je mee geboren. Dat zijn bijvoorbeeld de aangeboren eiblaasjes van een meisje. Dat is de DNA-kwaliteit van onze cellen. En die kan je een klein beetje beïnvloeden in ons leven, maar eigenlijk bijna niet. Dus dat is de jing. En de jing die ondergaat ook een aantal transformatiefasen in het leven. Dat is ook heel interessant. Zo gaat bijvoorbeeld de vrouw door een 7-jarige cycli van jing. En de man gaat door 8-jarige cycli van jing. En in elke cyclus zijn er weer andere leefstijladviezen om zoveel mogelijk jing te behouden en zo lang mogelijk leven. Dat heet de yang shen. Dat is een bepaalde stroming binnen Chinese geneeskunde. Dat betekent voed het leven. Dus eigenlijk is dit een hele mooie preventieve geneeskunde. Dus het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk jing te behouden. Om zo weinig mogelijk qi te verspillen.
1: Hoort daar nou ook bij dat een man op een gegeven moment wordt aangeraden om niet meer te ejaculeren?
2: Ja. Dat is om orgasmes te hebben zonder ejaculatie. Dat komt daar ook wel vandaan. Ja. En voor vrouwen wordt aanbevolen niet al te veel zwangerschappen te hebben en niet te snel achter elkaar. En er zijn ook bepaalde adviezen wat te doen in de maand na de bevalling om de jing te behouden. Ja, er zijn boeken over geschreven. Daar ga ik nu even niet op in. Maar inderdaad, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dus jing behouden, yin en yang in balans houden, geen qi verspillen en je wei qi beschermen, dat is dus je immuunsysteem. En allerlaatste wat ik nog wil zeggen, de Shen-helden houden. En wat is Shen? Shen, dat is een verzamelnaam eigenlijk voor ons emotioneel balans, voor onze emotionele weerbaarheid. En Shen is ook benaming voor onze spiritualiteit.
1: Oh ja.
2: Ja. Dus dat zijn de soorten energieën waarmee we in Chinese geneeskunde werken.
1: Ja, toen je net zei, je hebt Shui en je hebt Yin en je hebt Jing. Maar volgens mij schrijf je Yin en Jing, dus die levenslengte energie, hetzelfde, toch?
2: Nee. Yin is Y-I-N. Dat is het tegenovergestelde van Yang. Mm-hmm. En Jing is J-I-N-G.
1: Oh, toch anders, ja.
2: Ja, okay. Dat is echt anders. Ja, maar eigenlijk alleen maar acupuncturisten weten wat Jing is. De meeste mensen weten wat Yin is, daar hebben ze wel eens over gehoord. Maar Jing, daar moet je echt acupuncturist voor zijn of een shiatsu-therapeut om te weten wat dat is. Ja.
1: Ik heb er wel eens over gehoord inderdaad. En dan dat je dat een heel klein beetje kunt beïnvloeden, maar niet heel veel. Maar je moet inderdaad het vooral zo houden dat je het koestert. Hè? En dat je het dus niet gaat verspillen.
2: Ja, precies. Ja. En je verspilt Jing door inderdaad, hè, waar we het net over hadden, maar ook bijvoorbeeld door Yi Qi, Shui en Yin uit te putten.
1: Mm.
2: Hè? Dan uiteindelijk ga je dus je Jing gebruiken.
1: En dat is niet goed om die balans. Uiteindelijk gaat je lichaam op die manier de balans herstellen, maar dat gaat eigenlijk ten koste van alle levensenergie die je nog hebt.
2: Ja, klopt.
1: Ja, goed. Ja, vandaar dat balans, hè. Dus inderdaad, dan is het centrale woord voor de traditionele Chinese kijk, is balans. Want yin en yang, het een kan niet bestaan zonder het andere. Ze hebben elkaar nodig en ze houden elkaar ook in evenwicht.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En dat yin en yang trouwens, dat principe, kom je dan ook wel waarschijnlijk op heel veel gebieden tegen. Dat elke keer het een heet yin en het andere heet yang. Maar het is vaak, het heeft met elkaar te maken, het hoort bij elkaar. Het zijn elkaars tegenpolen.
2: Mm-hmm. Hè? Ja, klopt.
1: Die woorden
2: in de filosofie, hè, vertalen ze het ook bijvoorbeeld naar dag en nacht. Hè. Dag is yang en de nacht is yin. Maar ochtend is yang ten opzichte van de avond. Ja. Dus je kan eigenlijk alles in het leven omschrijven in de termen van yin en yang.
1: Mm-hmm. Goed, nou dankjewel voor deze duidelijke uitleg.
2: Nou, graag gedaan.
1: Ik vond hem duidelijk.
2: Gelukkig.
3: My

0: Oké, hier totaal onbekend. Dat is de Benny Anderson Orchestra en Crush on You. En die Benny Anderson, die ken je natuurlijk, dat is een van de bass van ABBA.
1: Het Donderdag Day is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Ja, en daar ben je nu, dus dat doe je goed.

0: Weer een boekje. Een groot deel van de zwangere vrouwen heeft vlak voor de bevalling een tekort aan vitamine K2. Dit hangt direct samen met een verstoorde botopbouw bij hun pasgeboren baby. Moeders met lage K2-waarden blijken kinderen te baren met hogere stressmarkers voor de botten en lagere niveaus van het essentiële vitamine D. Dit wijst erop dat een tekort aan deze vitamine K2 de calcificatie van het skelet in de baarmoeder belemmert, met mogelijke gevolgen voor de startpositie van het kind. Hoewel meer onderzoek nodig is om oorzaak en gevolg definitief vast te stellen, onderstreept dit onderzoek het belang van monitoring van de vitamine K2 en mogelijke suppletie tijdens de zwangerschap.
1: Dit is het gezondheidsnieuws met Frank Ruiters.
0: Het probioticum Bacillus coagulans verbetert de slaapkwaliteit en verlengt de slaapduur bij volwassenen met slaapproblemen. Na 4 weken sliepen deelnemers bijna 50 minuten langer en waren ze 's nachts minder vaak wakker dan de placebo-groep. Ook de efficiëntie van de slaap nam toe, met meer tijd in de belangrijke remfase en de herstelfase. Deze winst komt waarschijnlijk door de interactie tussen darmbacteriën en de hersenen, al is het exacte mechanisme nog niet volledig bewezen. Hoewel de studie kort was en ook door de fabrikant werd betaald, biedt deze stam, dus de Bacillus coagulans, een veelbelovende optie voor een betere nachtrust. Volgens mij kan je hem vinden als je googelt op spoor probioticum. Straks hier Ayo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hij geeft zijn visie op peptiden. Interessant. Maar deze herken je, hoef ik volgens mij...

0: song was dit. Van Howard Jones. De gast nu, Hajo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hallo Hajo.
1: Hoi. Dag Frank.
0: De laatste tijd lees ik heel veel over peptiden. Dat zijn aan elkaar geplakte aminozuren die dan weer in je lichaam een hele specifieke werking kunnen hebben, maar op een hele milde manier. En ik ben benieuwd wat jij erover te weten bent gekomen en ervan vindt.
1: Nou, goed dat je dit onderwerp aansnijdt, want ik krijg altijd heel veel verwarring over als ik, want we gebruiken het woord eiwit, proteïne, aminozuren en peptiden gebruiken we helemaal dwars door elkaar heen. En het is misschien een goed moment om te zeggen van eiwitten en proteïnen, dat zijn precies dezelfde dingen. Het zijn namelijk lange ketens van moleculen en die hebben we weer in stukjes gedeeld. En die noemen we dan aminozuren, dat zijn de essentiële aminozuren. En als je die aminozuren nog kleiner in stukjes hakt, dan krijg je peptides. En de nieuwste inzichten daarvan zijn, is dat als je die peptides, dat zijn een soort van, ja, hoe zal ik dat eens zeggen, alsof er in de haven een schip aanlandt. En als die aanlandt, komt er in één keer uit dat schip komen dan weer allerlei. Het gaat niet helemaal op deze vergelijking, maar er komt een schip met graan de haven in en hij lost het graan. Dat graan wordt verdeeld over de rest van de stad en de mensen hebben te eten. Nou, een peptide is ook zoiets wat aanklikt in je lichaam, op celniveau natuurlijk hebben we het hier over. Dus natuurlijk allemaal niet te zien met een elektronenmicroscoop, maar anders niet. En de grap van dit soort stofjes eigenlijk is dat ze een rechtstreeks effect hebben op je lichaam. Nou, dan heb je dus eerst natuurlijk de huid die daarin, daar kennen we het meeste van. Hè. Er zijn bepaalde peptides die letterlijk aandokken in de huid, er doorheen gaan en dan een bepaalde productie stimuleren, bijvoorbeeld van collageen of van een sterkere elasticiteit van de huid en dergelijke. Maar je hebt ook dat dit soort kleine stukjes eiwit ergens anders op aanklikken. En er komt een soort van cascade aan reacties in het lichaam die de immuniteit versterkt. Nou, en zo zijn ze erachter gekomen dat er specifieke peptides zijn, bijvoorbeeld voor herstel van weefsel na een blessure of een peesontsteking. Binnen de longevity is het natuurlijk helemaal interessant. Voor ja, als je bepaalde peptides op de juiste plaats in een bepaalde sequentie krijgt, ja, dan misschien word je daar wel jonger van. Nou, dan heb je een hele markt te pakken.
0: Ja, en er zijn er een paar heel bekend, hè? BPC-157 en GHK-CU, dus koper, op de huid. En BPC-157 is sowieso oraal, hè? Dus via een heel klein tabletje in te nemen. Maar sommige spuit je dan in een plooi van je huid.
1: Ja, nou ja, ja. Daar zou ik het eerder willen hebben, want op het moment dat je iets inslikt, dan wordt het dus eerst langs de maag, dan de darm in. Dus dat is een veel langzamere weg. En het is een beetje de vraag van waar wil je het hebben? En als je rechtstreeks een blessure hebt of in de huid of iets, ja, dan kun je beter meteen daarin insturen. En misschien ook wel handig om te weten is dat als we kijken naar de structuur van de peptide, wat zit er nou in? Ja, dat is eigenlijk koolstof, stikstof, waterstof. En dat zijn de meest basale stofjes of moleculen die aan elkaar worden geplakt. Alleen de manier van aan elkaar plakken maakt dat het of een enzym wordt. In enzymen zitten soms ook stukjes aminozuur of peptides in. Of een eiwitstructuur bevat natuurlijk sowieso peptides. Dus er zijn allerlei crossover mogelijkheden. En nou ja, de wetenschap en dan met name natuurlijk ook de industrie vindt steeds meer toepassingen van, hé, kijk, dat is altijd leuk, iemand wil er zijn. Er is genoeg markt voor mensen die een strakke huid willen en daarvoor wel iets willen slikken of letterlijk injecteren.
0: Ja, want het klinkt als iets heel nieuws, maar volgens mij communiceert het lichaam ook al gewoon zelf met peptiden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dit is helemaal niet nieuw. Dat wil zeggen, de wetenschap eromheen, daar komen natuurlijk steeds meer nieuwe uitvindingen daarover, want dat gaat altijd maar door. Maar ik denk dat het idee is al een tijdje gaande, zeg maar.
0: Ja. En sowieso vrije aminozuren, zoals bijvoorbeeld L-tryptofaan, hebben ook allemaal een beetje hun eigen werking. Hè? Dus zeker die peptiden dan.
1: Ja. Een van de belangrijkste aminozuren, daar zie je ook steeds meer dat je stand alone. Maar ja, wat je dan krijgt is dat je je krijgt een ongelofelijke rij aan botten. Daar zou ik dan toch, heb ik dan weer zo mijn vraagtekens bij. Dat ik denk van ja, je moet goed bedenken van wat heb je nodig en wat wil je nou, wat wil je bereiken, zeg maar. En voor sporters zijn bijvoorbeeld al heel lang de BCAA's, dat zijn bepaalde aminozuren. En er komt zo, elke keer komt er weer wat nieuws op de markt.
0: Ook commercieel natuurlijk een beetje, zeg maar, gepresenteerd, aantrekkelijk gemaakt.
1: Precies.
0: Het werkt niet altijd. De BCAA's die hebben een beetje een reputatie van dat er ook mogelijk helemaal niets doet.
1: Nee, nou ja, of staan op de pot, neem 5 gram en je hebt eigenlijk 15 gram nodig. Ja, maar ja, dan is die pot zo snel leeg. Maar ja, maar met 5 gram gebeurt er niks. Ja. Nou ja, om terug te komen op de peptiden. Het zijn hele interessante stofjes. Alleen blijf er wel volwaardig bij eten. Want dat is natuurlijk een beetje al snel. Oh nou, ik heb al mijn peptides, dus dan moet de rest wel goed komen. Ja, nou daar zou ik wel wat nuancering in willen.
0: Ja. Hoe kom je er nu achter eventueel welke peptides voor jou bij uitstek een goed heilzaam effect zouden hebben?
1: Nou, daar kan ik in zijn algemeenheid niet zo heel veel over zeggen. Omdat je kunt nagaan dat bepaalde peptides doen iets in je lichaam. Maar of dat dan ook voor jou zo zou zijn, dan zou je het zelf moeten gaan uitproberen. En ik ben altijd meer van behandelen dan van het onderzoek. Dus ik zou het niet weten. En ik zou niet mijn eigen laboratorium willen zijn en 20 van die peptides op mijn lijf willen hebben om te kijken wat het doet.
0: Sowieso is dat effect natuurlijk subtiel en kom je er heel moeilijk achter wat het doet.
1: Ja, precies. Maar dat is altijd de discussie die ik ook trouwens wel eens met regelmaat met mensen voer. Dus van ja, hè, dan zeg ik van nou neem dit of dat supplement, dat zou een ondersteuning kunnen wezen. Ja, maar hoe weet ik dat dan? Ik zeg ja, uit ervaring wijzer geworden. En je kan natuurlijk jezelf in een laboratorium gaan zitten. Maar dat is sowieso al niet in vragen. Want je leeft. Dus je gaat morgen naar je werk. En je hebt kinderen. En je gaat voetballen. Dus er zijn constant factoren die iets beïnvloeden. Dus je kunt nooit eigenlijk 100% zeker zijn dat iets... Nou, dat heeft gedaan wat hij zou moeten doen. Het is wel zo dat je in general kan zeggen, oké, als ik flink gesport heb en ik neem daarna een magnesium voetenbad, dan ontspant mijn lichaam. Dus nou ja, waarschijnlijk heeft mijn lichaam meer magnesium nodig dan.
0: Ja, en dat is wel trouwens ook te meten met die wearables, dat je kijkt van hoe is mijn stresslevel, tenminste wat mijn lichaam fysiologisch aan stress laat zien. En hoe is mijn hartritme, variabiliteit.
1: Ja, maar nou zeg je wat, al die wearables, dat maakt het alleen maar erger. Je wordt helemaal gek gemaakt van, oh jee, nu heb ik te veel. Of ik heb maar 87% goed geslapen. Dan zeggen mensen, ja, ik heb al slecht geslapen, dat was maar 87%. En dan denk ik, ja, ben je uitgerust? Ja, nou, dan is er niks aan de hand. Ga lekker de dag in.
0: Ja, mensen kunnen zich ook blind gaan staren en
1: precies,
0: het leven
1: dan
0: laten
1: word je dus je eigen, dan word je je eigen laboratorium.
0: Ja, dat
1: werkt zo niet. Je kunt wel denken van oké, ik wil mijn sportprestaties verbeteren. Dan is het handig om te weten wat mijn hartslag is. En dan weet ik wat ik moet doen. Zodat mijn hartslag omhoog gaat of vandaag gaat. En dan kan ik beter presteren. Maar dan gebruik je het rechtstreeks voor één doel. Maar wil je algeheel gezond en fijn voelen. Ja, dan is het eerder een last met al die metingen dan een lust.
0: Mm-hmm. Ja. Even als laatste subvraag, wat raad jij mensen aan die peptiden wel interessant vinden en er iets mee zouden willen doen? Heb je een bepaalde bron of een bepaalde aanpak die je dan zou willen aanraden?
1: Nou, kijk eens op evidencehunt.ai. Evidencehunt, ik geloof, of het is evidencehunt.com.
0: Ja, .com.
1: .com. Nou, dus de algemene daar, die combineren alle wetenschap bij elkaar. Dus je tikt in peptide die. En dan krijg je meteen een overzicht of iets wat er aan onderzoek is.
0: Ja, ken
1: dat is wel leuk om te zien.
0: Heel mooi, ja. Oké, hartelijk dank, Hajo.
1: Aangedaan. Toch zijn we toch weer bij AI beland, hè?
0: Ja, inderdaad. Toch weer terug. Ja. Tot de volgende keer.
1: Leuk.

Zoals deed hoor je lekkere feel-good muziek. Zie je jezelf al zitten onder een palmboom, underneath the palm tree. Met een mooie, hele, hele blauwe zee. Klein beetje in de schaduw natuurlijk, dat is wel lekker. Het is warm genoeg. Dit is de donderdag date voor jou.

Zeker, en jij luistert, dus dat doe je goed. Even heel snel een bericht. Mensen van 50 jaar die de drie grote risico van

0: nummer van de BB&Q Band en Starlets. Maar het wordt wel een beetje tijd om onze outro te draaien.
1: This has been another transmission of The Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date. Right here at the same time.
0: Ja, hij zegt het goed. Je moet kijken op dedonderdagdate.nl.
2: Check voor downloads en voor meer informatie dedonderdagdate.nl.
0: I love you. Ah, dankjewel. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En ik zie jou volgende keer weer voor deze date, de donderdagdate. Zelfde tijd, zelfde plek. Ja, komt goed. Ik heb er weer heel veel zin in dan. Als laatste, de Casey en de Sunshine Band.

0: de donderdagdate van vandaag. Kijk op de donderdagdate.nl als je deze uitzending nog eens wilt beluisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
2: Altijd stralend. Radio 80.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
5: Agents die werken, Agent 24.
6: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
7: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
9: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
8: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
10: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
8: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
12: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. We begonnen met Tiki Leandros.
1: Après toi. Vertel eens even, Ingrid, je was weg naar Zweden. Hoe is het afgelopen allemaal?
0: Ja, het was hartstikke geweldig. Het waren wel zware partijen, maar we hebben goud gewonnen.
1: Goud nog wel.
0: Ja.
1: Eerste prijs met het handballen.
0: Met het handballen.
1: In hoe heet dat plaatje ook weer?
0: Malmö,
1: ja.
0: Maar ik ben er weer, hoor.
1: Ik ben blij met je, ik ben trots op je. Echt waar, hoor. Dit is David. Ook van het Songfestival trouwens. Met zijn Julie.

0: De tijd voor Ingrid met de musical.
1: Ja, we hebben vandaag weer meegenomen van de musical. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En het nummer heet...
0: Ook zo.
1: En het nummer heet ook zo. Ja,
0: en Rob de Nijs die staat er ook nog in, volgens mij. Hè?
1: Ja, Rob de Nijs.
0: Heel veel bekende mensen van u.

0: Bos.
1: De weg naar Hamelen.
0: De weg naar Hamelen.
1: Hamelen?
0: Hamelen.
1: Ja, en Stamelen, dat deden we ook, hè.
0: Maar goed, we gaan nu naar Dillen.

0: zeggen ze wel eens dat die plaatjes uit de jaren 60 zo kort zijn, maar deze duurde toch ruim 5 minuten.
1: Ja, dat was een lang plaatje.
0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En de volgende is...
1: De Moody Blues met Question.

The Question van de Moody Blues en het complete London Symphony Orchestra zat erbij. Maar ja, de Moody Blues die hebben op het conservatorium gezeten. Dus die hadden wel wat kennis in dat grote orkest. Dus een plaatopname was natuurlijk zo geregeld. Hè? Nou, de volgende groep die doet het met iets minder begeleiding. Maar het is ook wel een leuk plaatje hoor. Black is Black van Los Bravos.

0: Bravos en Black is Black. En weet je nog dat we gisteren op de bus stonden te wachten en dat wij zo'n hele mooie regenboog zagen, Ingrid?
1: Ja, nou ja, goed, dat zagen we. Heel mooi, hè? Twee zelfs.
0: Ja, zo'n dubbele was het, hè?
1: Was het dubbele, maar nu gaan we naar...
0: de Rainbow Valley.
1: Ja.

0: Method Man en die Mighty Quinn. En hoe je nou aan die Eskimo komt, ik weet het niet. Misschien woonde er eentje naast hem of zo.
1: Ja, dat weet je niet. Of hij was er zelf.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Wat hebben we nou op ons lijstje?
1: Hebben we nou Hermans? Ja? Hermits met There's a Child of Husk.
0: Oké. Dus als de kindertjes naar bed zijn, dan wordt het een beetje stil. Daar komt het een beetje op neer.

0: hush, het is een beetje stilletjes. Als de kinderen naar bed zijn, moe, uitgespeeld. En dan zijn vader en moeder alleen. Maar soms is vader ook in ruzie met zijn zoon. De generatiekloof noemen ze dat, geloof ik.
1: Ja.
0: Father and son, Cat Stevens.

0: Weer tijd voor jouw rubriek, Ingrid.
1: Ja, we gaan nu weer naar musical. En we hebben nou Anne Tefka meegenomen. Hou van mij.

0: Zeg, Golden, hou jij van mij?
1: Of ik wat?
0: Hou je van mij?
1: Van je houden. Onze dochters willen trouwen. Mensen vechten op de straat. Je bent moe, je bent op. Kom naar bed, het is laat. Tef, je hou opgedraag je.
0: Golden, het is maar een simpel vraagje. Hou je van me?
1: Je bent gek.
0: Dat weet ik wel, maar...

0: 20 jaar lang. Wat is dit nou voor gedoe?
1: Golden.
2: Pas tijdens onze bruiloft zag ik je voor het eerst. Ik was bang.
0: Ik had schrik.

0: Romantisch, hè?
1: Romantisch nummer uit Anne Tefka. Nou gaan we naar Niels Sedaka. Oh, Carol!

0: hallo.
1: Ja, zo waren we weer eventjes terug op het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de spelbrekers Kleine Kokette Katinka.
0: En waar gaan we nu naartoe? Naar welk nummertje?
1: Oh, dan moet ik even spieken, hoor. De Blue Diamonds. Oh, daar heb je eentje van vlak bij mij om de hoek gewoond.
0: Oh ja.
1: Een van de Blue Diamonds van weer de Maanderwaard.
0: Ja, nou, dat is leuk.
1: Ramona.

Ja, dat waren dan de Blue Diamonds met Ramona. En dan gaan we nu naar Rocco Granata. En dit is een liedje wat hem herinnert aan hoe zijn moeder hem vroeger naar bedje bracht. Heel lief liedje. MUZIEK

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mensis honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
4: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
3: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
7: De Flashback Show.
8: Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

0: Willeke Alberti. Welkom in deel 2 van de Flashback Show.
1: En dit
0: overigens
1: liedje,
0: wordt ja. dit liedje gezongen door een bekende Nederlander
1: ja.
0: in Make Up Your Mind. En ze gebruiken het voor de finale hè, bij ja, de Spiegel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk dat het toch weer zo'n oud liedje
0: is. Weet jij nog welke bekende Nederlander het was?
1: Nee, weet jij het nog?
0: Nee, eigenlijk niet meer.
1: Moeten we dat maar eens een keertje opzoeken. Maar we hebben ook heel iets anders. Weer een hele grote hit uit die rij. Die eindeloos lange rij. Nummers die gebruikt zijn voor reclames en tv- en radiotunes. Nou,
0: oh, welke is dat dan?
1: Dat is Willy Schobben met Mexico. En die werd gebruikt door Tony Vos. Die had die spot geproduceerd. En die ging naar een kousenfabrikant in Duitsland. En die hadden ze nog helemaal geen reclame op de radio. En die verkocht voor een ton aan reclames.
0: Oh, ja?
1: Voor Radio Veronica.
0: Ja, groot is dat zo?
1: Succes met dit muziekje op de achtergrond. De kousen heette Noordie.

0: Ja, nou ben jij weer aan de beurt.
1: Ja, dan gaan we nu weer naar de musical uit de West Side Story. Maria! The most

0: Anneke Greunlo.
1: Dat was Anneke Greunlo. Oh,
0: met brandend zand. En de technicus was altijd boos op Anneke.
1: Ja, waar dan?
0: Want dan stond ze te dicht bij de microfoon en ze had zo'n hele harde stem. Anneke, zing niet zo hard, verdooi. Paar passen achteruit, hoor. Al mijn metertjes die staan krom in de hoek.
1: Maar we gaan nu naar Connie van der Bosch met drie zomers. Ja, die hebben we net gehad, hè, de zomer.
0: Ja, daarom. Nou, er schijnt nog een staartje aan te komen. Een nazomertje, hebt de weerman beloofd. Okay. Volgende week.

We gaan nu naar een Frans plaatje en ik ga het proberen in mijn beste Frans. Annemarie David en Tu te reconnaîtras.

0: dit wil connaître. Jawel, ik probeer het maar niet, mijn beste Frans.
1: Ja, maar dat lukt niet echt, hè?
0: Nou, valt toch al mee.
1: Maar we gaan nu weer naar musicals.
0: Ja.
1: En we hebben dit keer Elisabeth meegenomen.
0: En hoe heet het liedje?
1: Mijn leven is van mij.

0: zeg.
1: Nou, nou, nou, nou. Wat een stem, zeg.
0: Wat een stem, hè.
1: Ja, prachtig.
0: Maar we gaan nu naar de heer Dr. Wizard. Origineel Savannah Band. Cherdes to Fem.
1: Ja, zoiets. Oh, nee. Nee, ik wou even zeggen, jouw Nederlands is net zo goed als mijn Frans. Dr. Bezos Original Savannah Band.

0: een vrouw, ja. En de muziek gaat weer lekker door.
1: Hier bij de
0: Fred Show. Zo is dat. Ken je dit nog?
1: Ja.
0: Introotje.

0: Copacabana van Ferry. Menloo.
1: Ja.
0: We gaan nu naar Thelma Houston. Don't leave me this way.
1: Mooi, hè, in stereo. Klinken we goed in stereo.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En van de volgende plaat vind ik zowel de parodie als het origineel mooi. Want Joopy Parlevliet heeft dit ook al eens opgenomen, alias Richard Groenendijk. Maar dit is toch echt het origineel.
1: Ja, die hadden toen opgenomen in de coronatijd, ja, dat nummer.
0: Ja, maar dit is echt het origineel. Raffaella Cara, Val amore con mi tu.

0: Dan is je echt afgelopen.
1: Ja. En dan gaan we nu naar Car Wash van Rolls Royce. We gaan lekker de auto wassen.
0: Lekker soppen, hè?
1: Lekker soppen.
0: Lekker soppen.

0: het is weer lekker schoon. Hè? We zijn
1: weer lekker schoon.
0: We gaan nu naar Bonnie Tyler.
1: Ja, helaas ons,
0: helaas ons ontvallen.
1: Ja, triest, hè? Want dat is zo'n goede zangeres. Nou, hier is nog een keertje.

zij is niet meer, maar haar muziek leeft voort, zeggen we dan altijd. Hè? Ja, want het was een geweldige zangeres. Moet even rammelen. Moet even rammelen bij het volgende plaatje, want het gaat over sleutels. Voici les clés.

0: Voici les clés. Daar zijn de sleutels, daar kun je mee binnenkomen. Ziezo, dat was dan weer wat het Franse repertoire betreft. Dan gaan we nu gewoon naar het Engelstalige.
1: En dat wordt. Deze?
0: Nee.
1: Of Cloud?
0: Cloud hebben we nou eerst. Ja.
1: Cloud,
0: substitute.
1: Substitute.
0: Ja, dat betekent. We hebben in Nederlands toch ook dat woord, substituut. Ja. Van de vervanger, de plaatsvervanger, de understudy, noem je het ook wat. Ah, fijn.

0: met Substitute. En de laatste vocale, die is voor jou, Ingrid. Want dat komt weer uit een musical.
1: Ja, dat is Julie Camelton met Don't Cry For Me, Argentina. Uit Evita. MUZIEK

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor iedereen die graag buiten sport. Vanaf aanstaande zaterdag kun je bij Fit met Sas ook op zaterdagochtend komen bootcampen. Naast de bestaande bootcamp op dinsdagavond van 7:30 tot 8:30... wordt het aanbod uitgebreid met een training op zaterdagochtend van 8:30 tot 9:30. Nieuwsgierig of bootcamp iets voor jou is, doen we gratis proefles mee. Bestaande leden kunnen zich voor trainingen aanmelden via de gebruikelijke app.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is één van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkelt met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. Een vrouw is donderdag met de auto op de vangrail geëindigd langs de N9 ter hoogte van Schorl. De bestuurder kwam om onbekende reden in de berm naast de weg, precies waar de vangrail langs de weg omhoog kwam. Haar Tesla schoof de vangrail op en kwam verderop tot stilstand met de linkerzijde bovenop de barrière. Voor zover bekend bleef de vrouw ongedeerd. Een berger heeft de auto afgevoerd. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naaktbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de Duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Zaterdag 19 september, 7 uur. In de kerk van de heilige Johannes de Doper begint om 7 uur een gezamenlijke viering van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie. Thema veerkracht. Samen nadenken over veerkracht. Iets wat in deze tijd brood nodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller, makkelijke troost zoeken in de kerk. Maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. De muziek van Koor Chantus onder leiding van Geert Omta helpt daarbij. En de teksten die vanuit de Oecumenische Werkgroep geschreven worden door Klasine Nanne, Jos Frumeau en Letty Oosterhoff willen ook bemoedigen. Maar in alles hebben we elkaar nodig als kerken en dorpelingen. En daarom is deze viering onmisbaar. En misschien het belangrijkste, de koffie en ontmoeting na afloop. Plaats Kerk aan de Herenweg in Schorel. Herenweg 171. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Een greep uit het programma. Vrede vraagt om doen. Van 19 tot en met 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de Ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Er wordt gewandeld langs de namen van mensen die ooit uit Bergen werden weggevoerd. Er klinkt Oekraïense muziek. Er wordt gedanst, gezongen, geschreven en stilgestaan. Zelfs het patatje oorlog heet een week lang patatje vrede. Zo wordt vrede tijdens deze Vredesweek iets wat je in Bergen overal kunt tegenkomen. Want vrede is meer dan het zwijgen van wapens. Vrede begint ook dichtbij, wanneer mensen naar elkaar luisteren, elkaar niet uit het oog verliezen en iets durven te doen voor een ander. Daarom nodigt de werkgroep Vredesweek iedereen uit om mee te doen. Niet omdat wij de wereldvrede vanuit Bergen kunnen organiseren. Wel omdat niets doen geen optie is. Bijadier Klaas de Haan opent zaterdagmiddag 19 september... om 14:00 de Vredesweek met een live carillonconcert. De muziek klinkt over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klinken, worden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren op het kerkplein. Ontmoet elkaar en schrijf een wens op het vredeslint. Welke wens voor vrede draag jij mee? Daarna om 15:00 in de Ruïnekerk het politiek dialoog. Wat vraagt vrede van ons? Zondag 20 september om 10:00 de Vredeszondag, de dienst in de Ruïnekerk, welke ook wordt uitgezonden via RTV 80, dus de televisie. Doorlopend deze dag en alle andere dagen, ruimte voor vrede in de Ruïnekerk, naar onderstaand programma tot 17:00. Vredeslint, klokken voor vrede, proef de vrede, ijs voor vrede. Direct na de kerkdienst houdt de kinderburgemeester een korte toespraak en helpt om het vredeslint zichtbaar op te hangen en bevestigt ook zelf een lintje met een boodschap aan het lint. Zo worden alle inwoners uitgenodigd om het verlangen naar vrede zichtbaar te maken en krijgen de vredeswensen van de bezoekers een plaats in onze samenleving. Vrede bleef je niet alleen tussen de muren van een kerkgebouw, maar is overal in onze samenleving te vinden waar mensen respectvol en met zorg met elkaar omgaan. Vervolgens in de Ruïnekerk om 12:00 cultuur en vrede. Oekraïne, meer dan een land in oorlog. Om 19:30 s'avonds Sinebergen voor vrede. Silent Vloed. Maandagavond 21 september van 20:00 to 21:00... muziek, taal en stilte. Organist Frank van Wijk bespeelt het orgel. Deze avond wordt via RTV 80 uitgezonden. Dinsdag 22 september van 2:00 to 3:30... wandelen voor vrede. Woensdag de 23e om 2:00... woorden voor vrede. 14:30... Sinebergen voor vrede. 19:30 s'avonds in het Vredeskerkje, klanken voor vrede. Donderdag de 24e september, 7:00, samen voor vrede. Oekumenische Taizé-viering in de Petrus en Pauluskerk. Het volledige programma is te vinden op de site ruinekerk.nl. Op woensdag 23 september om 19:30 de Oecumenische Vredesvespers in de PKN-kerk te Egmond aan Zee. Voorgangers daarbij dominee Tjalling Huisman, pastoor Sandra van de Helm en de kapelaan Mario Adjou. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Indien er wel zijn Arjan Posmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn weer te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: Er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen. En de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja. Want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
2: Wat zeg je?

0: praten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Okay. Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
0: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lise.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampers met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt.